In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. De opnamen die we nu laten horen zijn afkomstig van het album Trio Music Live in Europe, uitgebracht op ECM. Het zijn live registraties van concerten uit 1984, opgenomen in Willisau en Reutlingen. In de bezetting hoort u Chick Corea piano, Miroslav Vitus bas, Roy Haynes drums. Dit is de derde keer dat dit all-star trio weer optreedt sinds hun beroemde album Now He Sings, Now He Subs uit 1968. De tweede keer was in 1981. Wat zo frappant is, is dat de timing en het spel van de pianist perfect past in de cymbal timing en frasering van de drummer. Dat was later ook het geval bij vibrafonist Gary Burton en gitarist Pat Metheny. Achtereenvolgens drie standards. Allereerst I Hear a Rhapsody en let vooral op de perfecte trading tussen de pianist en de drummer. Daarna volgt Harry Warren's Summer Night, een stuk in driekwart maat met een vederlicht swingende begeleiding van Haynes en Vitus. Het gaat naadloos over in het fantastische uitvoering van Night and Day van Cole Porter. Dit trio zou nog één keer bij elkaar komen in 2001 in de New Yorkse Blue Note Club ter gelegenheid van de pianist zijn 60ste verjaardag. En dat concert is gelukkig vastgelegd op DVD.

U luistert naar het derde en laatste deel van een serie programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. U hoort nu opname van de samenwerking tussen hem en gitarist Pat Metheny uit 1989. De gitarist liep al enige tijd met de gedachte rond om zomaar eens een opname te maken met Roy Haynes. Ze hadden in het verleden al eens samengespeeld en zowel ritmisch als muzikaal zaten ze op exact dezelfde golflengte. De Power Station Studio in New York had toevallig een dag openstaan en als bassist vroeg hij Dave Holland erbij. Er werd in 8 uur tijd een cd-opname gemaakt. Nou, dat kun je wel een mijlpaal in de carrières van alle drie de muzici beschouwen. Er werden een paar stukken afgesproken, er werd afgeteld en zie daar, een album van uitzonderlijk hoog gehalte ontstond. De opnamen zijn gemaakt op 21 december 1989 in New York en ze zijn te vinden op het album Question and Answer, uitgebracht op het Geffen-label. In de bezetting dus Pat Metheny gitaar, Dave Holland bas, Roy Haynes drums. U hoort achtereenvolgens het titelstuk Question and Answer, geschreven door Metheny, die ook verantwoordelijk is voor het hier opvolgende prachtige Never Too Far Away, en tenslotte de bekende standaard van Jerome Kern, All the Things You Are. Het wordt in uptempo gespeeld en is een waar meesterwerkje waarin duidelijk hoorbaar de fantastische samenwerking tussen bassist en drummer die hier helemaal los kan gaan. In de liner notes schreef Pat Metheny: To me, Roy is the father of modern drumming, and when I say modern drumming, I mean the kind of drumming that has continued through Tony Williams and Jack DeJohnette, which for players of my generation is the standard.

Het zijn opnamen die zijn gemaakt op 9 juli en 7 augustus 1958 in de beroemde Five Spots in New York en uitgebracht op het Riverside label en wel onder de titel Thelonious in Action. Alle composities zijn van de hand van Monk. En als eerste hoort u Light Blue, gevolgd door Coming on the Hudson, waarin de snap crackle sound van de snare drum van Roy Haynes duidelijk hoorbaar is. En het derde stuk is het bekende Rhythm in Ning, een tour de force voor de schitterend spelende tenorsaxofonist Johnny Griffin, die op de millimeter wordt gevolgd door een super alerte Haynes, die hier ook twee perfect melodische solochorussen ten beste geeft. En als vierde stuk hoort u een korte uitvoering van Apostrophe, en dat is ook Monk's gebruikelijke afsluiting van een set.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische bebop en hard bop drummer Roy Haynes. Als sideman, altijd geliefd, mede door zijn buitengewoon muzikale en tijdloze manier van begeleiden, gevoel voor swing, zowel subtiel als krachtig. We kunnen rustig stellen dat Roy Owen Haynes, zelfs nu op 93-jarige leeftijd, nog steeds de hipste drummer is. U luistert in deze aflevering naar opname van hem als drummer van het Thelonious Monk Quartet, zoals dat speelde in de zomer van 1958 in de New Yorkse Five Spot. In de bezetting hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes dus drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Thelonious in Action en opgenomen voor het Riverside label. Als eerste hoort u zometeen de Blues Blue Monk, met erin wederom twee solo-chorussen van de drummer, waarin zelfs de blue changes duidelijk hoorbaar zijn. En het stuk wordt gevolgd door Evidence, met weer een mooie melodische solo van Haynes, die, bij wijze van spreken, zo uitgeschreven en ingelijst zou kunnen worden, en die vloeiend doorloopt als invulling van het toch al ritmisch zeer listige thema. En als slot weer het thema van Apostrophe als afsluiting dus van de set.

U luistert naar het eerste deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. Naast het leiden van een eigen groep is Roy Haynes ook altijd een veelgevraagd sideman geweest bij onder andere Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, John Coltrane, Stan Getz en dus bij Thelonious Monk. Met Monk maakte hij deel uit van zijn kwartet in de zomermaanden van 1958 tijdens een langdurig engagement in de Five Spot in New York. In de bezetting, ik heb het al eerder gezegd, maar ik herhaal het nog graag, hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes drums. Opname dus gemaakt onder de titel Thelonious in Action voor het label Riverside. En wat opvalt is dat Roy Haynes zich aanpast en laat inspireren door het spel en de composities van de pianist zonder zijn eigen spel wezenlijk te veranderen. Zijn specifieke manier van fraseren op zijn altijd vrij hooggestemde snare drum is steeds herkenbaar. De laatste 2 stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blues 5 Spot en In Walked Bud en daarna weer het thema van Apostrophe als afsluiting van de set. Deze opnamen behoren absoluut tot de hoogste punten uit zowel het oeuvre van Johnny Griffin als dat van Roy Haynes.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de beroemde bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn quintetopnamen die gemaakt zijn op 24 september 1961 onder de titel Newer Than You voor Riverside. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. De groep trad regelmatig op in clubs in New York, waaronder de befaamde Five Spot en Minton's Playhouse. De twee blazers waren protégés van de leider en hun spel is ook zeer beïnvloed door de grondleggers van de bebop, trompetist Dizzy Gillespie en alt-saxofonist Charlie Parker. Beiden hebben ook nog gespeeld in de groep van Charles Mingus. Lonnie Hillier overleed in 1985 en McPherson is nog springlevend en treedt nog veel op met zijn eigen kwartet. Achterinvolgens hoort u nu The Last One, want zoals de titel al zegt, het laatste stuk van de opnamedag was. Daarna in uptempo Charlie Parker en Dizzy Gillespie's Anthropology met een sprankelende piano solo van Barry Harris. Het derde stuk is het relaxed swingende I Didn't Know What Time It Was van Rodgers & Hart.

U luistert naar het eerste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn opnamen die de pianist maakte in quintetbezetting en ze komen van het album Newer Than New, opgenomen in de Plaza Sound Studios in New York op 24 september 1961. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We laten nog twee stukken in deze bezetting horen. Achtereenvolgens de Medium Up Blues Make Haste van de hand van de leider zelf. U kunt heel goed horen hoe de pianist op stoom is en ongelooflijk swingt. Daarna Nightingale, geschreven door de Spaanse bandleider en componist Xavier Cugat. Aansluitend hoort u de laatste drie stukken van deze uitzending en dat zijn stukken in sextetbezetting. Ze werden opgenomen op 20 april 1967 in New York. Ze komen van het album Luminescence, uitgebracht op Prestige. Het is tevens het eerste album van de pianist voor dit label. Alle drie stukken zijn geschreven door de leider en u hoort achtereenvolgens het titelstuk, Luminescence, gebaseerd op de akkoorden van How High the Moon, gevolgd door Like This en Nicaragua, met in de bezetting Pepper Adams, bariton sax, Junior Cook, tenor sax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano.

Ted had Train de juiste begeleiders gevonden voor de verdere ontwikkeling van zijn spel. Als eerste hoort u Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960 voor de Atlantic LP Coltrane Jazz. En ook de allereerste opname van deze groep. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Blues for Elvin, in een medium slow tempo waar drummer Elvin Jones een meester in was, en Blues for Bechet, met de saxofonist op sopraansax, met alleen begeleiding van bas en drums, opgenomen 24 oktober 1960, verschenen op de LP Coltrane Plays the Blues.

In House of Hardbop luistert u vandaag naar opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed dit jaar 50 jaar geleden. Hij maakte op 21 en 24 oktober 1960 zijn eerste studioopname met zijn nieuwe kwartet voor het Atlantic label. Met in de bezetting McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane zelf, tenor en sopraansaxofoon. U hoort in deze uitzending opname van de cd Coltrane Plays the Blues. Net als Charlie Parker was het spel van Coltrane diep geworteld in de blues te horen op deze opname, want hier speelt Coltrane op één stuk na uitsluitend de blues in diverse vormen. Het materiaal is allemaal van zijn hand. De stukken die u straks te horen krijgt werden trouwens opgenomen tijdens de opnamesessie van My Favorite Things. Dat is de modale versie van deze beroemde song van Richard Rodgers. Wereldwijd zeer populair onder jazzliefhebbers. Coltrane Plays the Blues werd daarom pas in 1962 uitgebracht. Achtereenvolgens Blues to You in triobezetting zonder piano, waarin het bijna telepathische samenspel van de saxofonist met drummer Elvin Jones al duidelijk is te horen. Daarna weer in kwartetbezetting, Mr. Day, waarin het muzikale concept van de groep al enigszins waarneembaar is. Als laatste in het blok, Mr. Sims met Coltrane, weer op sopraansaxofoon, die overigens cadeau kreeg van Miles Davis bij zijn vertrek uit diens quintet.

In dit uur bij de Concertzender hoort u opname van John Coltrane, saxofonist die dit jaar 50 jaar geleden overleed. Het zijn studioopnamen van het album Coltrane Plays the Blues, gemaakt 24 en 21 oktober 1960 voor het Atlantic label. In de bezetting John Coltrane, tenor en sopraansax, McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums. Deze opnamen behoren tot de allereerste van dit legendarische kwartet. De bassist Steve Davis werd na 18 maanden vervangen door Reggie Workman, die de groep eind 1961 verliet en werd vervangen door Jimmy Garrison. Deze bezetting zou intact blijven tot eind 1965 en werd een van de meest hechte en invloedrijke groepen uit de geschiedenis van de jazz. Tot slot van de uitzending. Als eerste Mr. Knight, gevolgd door de bonustrack Untitled Original. Het is geen blues, maar wel een stuk waarin de beroemde Coltrane Changes al waarneembaar zijn. Dit werk had hij al eerder opgenomen onder de titel Exotica, met onder andere Billy Higgins drums. Als laatste nog de alternate take van Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960, afkomstig van de cd Coltrane Jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van het John Coltrane Quartet voor het Atlantic Label. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een serie over saxofonist John Coltrane. Geboren 1926, overleden 1967. 17 juli was het 50 jaar geleden dat hij overleed. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn vertrek uit het quintet van Miles Davis in 1956 kreeg hij onmiddellijk de aanbieding van Thelonious Monk om in diens kwartet te komen spelen. En al dus geschiedde. In juli 1957 begon dit kwartet aan een engagement van 6 maanden in de toenmalige legendarische Five Spot Café in New York. De studioopname van deze groep heeft u kunnen beluisteren in de vorige uitzending. En de live-registratie kwam aan het licht in 2005, lag opgeslagen in de Library of Congress. Deze keer unieke opnamen die verschenen zijn op het Blue Note label, opgenomen op 29 november 1957 in Carnegie Hall voor The Voice of America. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Cheryl Wilson, drums. Het eerste stuk is de prachtige vertolking van Monk's Mood, bijna helemaal rubato uitgevoerd, gevolgd door het swingende Evidence, gebaseerd op de akkoorden van de oude standaard Just You, Just Me, waarin direct duidelijk wordt op welk hoog niveau de saxofonist zich heeft ontwikkeld en hoe goed Cheryl Wilson was als drummer. En dan het derde stuk, Crepuscule with Nelly, en luister ook naar de opvallende en eigenzinnige begeleiding van de pianist.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u naar een opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. De opname die hoort zijn afkomstig van de cd Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall. De opname dateren van 29 november 1957. Deze combinatie hier in zijn volle glorie. De bezetting, John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Shadow Wilson, drums. Op deze bewuste novemberavond had deze combinatie er al 5 maanden op zitten, van een engagement van 6 maanden in het New Yorkse Five Spot Café, en dat is duidelijk te horen. Voor Coltrane was deze periode van groot belang. Hij studeerde de hele dag en hoefde alleen maar op tijd 's avonds in de club te zijn. In deze periode ontwikkelde hij zijn, door de bekende jazzjournalist Ira Gittler genoemde, Sheets of Sound. Het kwartet speelde in Carnegie Hall 2 sets, een vroege set en een late set. Die avond traden namelijk meerdere artiesten op, zoals zangeres Billie Holiday en tenorsaxofonist Sonny Rollins. De 2 laatste stukken van de vroege set en het 1e stuk van de late set. Achtereenvolgens zijn het Nutty, Epistrophe en By Ya. Ja.

U luistert naar opname van saxofonist John Coltrane, dit jaar 50 jaar geleden overleden. In deze uitzending live opname van de combinatie van pianist en componist Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane met bassist Ahmed Abdul-Malik, die inmiddels de oorspronkelijke bassist Wilbur Ware had vervangen, en drummer Shadow Wilson. Opnames zijn gemaakt 29 november 1957 in Carnegie Hall en pas in 2005 uitgekomen op het bekende Blue Note label. In deze periode en mede door de samenwerking met Monk werd het spel van de saxofonist compleet en rijp. Ook was de bekende Coltrane Sound ineens een feit. De laatste drie stukken zijn van de late set en u hoort eerst de standaard Sweet and Lovely. Het stuk begint als een walking ballad, maar daarna zet Coltrane in de tweede chorus van zijn solo een dubbel tempo in. En vliegt als het ware door de akkoorden, waarna de pianist onmiddellijk weer het eerste tempo inzet. Dan volgt de blues Blue Monk en gaat direct over in Epistrophe, het stuk waarmee Monk altijd zijn sets eindigde. Helaas is dit een incomplete versie, maar gelukkig is dit concert bewaard gebleven en op cd gezet. En is ook een belangrijk en tijdloos document van een unieke combinatie van twee grootmeesters uit de geschiedenis van de jazz. Allebei in sublieme vorm, ondersteund door een zeer swingende en solide ritmesectie. Waarbij het spel van drummer Shadow Wilson niet meer in de schaduw stond. Het laatste nummer van de uitzending is een opname uit 1959, waarin Coltrane harmonisch weer een stap verder gaat en zijn beroemde compositie Giant Steps opnam voor het Atlantic label met Tommy Flanagan, piano, Paul Chambers, bas, Art Taylor, drums. Deze compositie is en blijft nog altijd een van de belangrijkste oefenstukken van menig aankomend en professioneel jazzmuzikus.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van saxofonist John Coltrane van het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij overleed. De opnamen zijn afkomstig van het album Mating Call van pianist en arrangeur Ted Dameron en opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Dameron was een van de meest invloedrijke arrangeurs uit de bebopperiode. Daarnaast ook nog een begaafd componist van klassiekers als Hot House, Our Delight en If You Could See Me Now. Alle stukken op deze opname zijn ook van zijn hand. Eigenlijk was hij meer arrangeur dan een pianist. Men spreekt dan ook wel van een arranger's piano. Maar dat de saxofonist geïnspireerd was door de muziek van Dameron is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en de vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.

U luistert naar opname van de dit jaar 50 jaar geleden overleden componist John Coltrane. In het laatste blok hoort u studioopname van deze geniale blazer met nog een andere grootheid, pianist en componist Thelonious Monk. In de zomer van 1957 kreeg Coltrane het aanbod van deze charismatische pianist om bij zijn kwartet te komen spelen voor een engagement van een half jaar in de Five Spot Café, de legendarische jazzclub in New York. De saxofonist die net weg was bij de groep van Miles Davis greep het aanbod met beide handen aan. Helaas zijn er maar 3 stukken opgenomen in de studio voor het Jazzland label in de originele bezetting in juli 1957 aan het begin van het Five Spot Engagement en pas in 1961 uitgebracht. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Wilbur Ware, bas, Shadow Wilson, drums. Het eerste stuk van deze historische combinatie is het prachtige ballet Ruby My Dear, geschreven door de pianist, evenals het tweede stuk, Trinkle Tinkle, gevolgd door Nutty. De samenwerking met Monk was voor Coltrane een heel belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Hij zegt erover: "Working with Monk brought me close to a musical architect of the highest order. I felt I learned from him in every way, through the senses, theoretically, technically." Als extra toegift het stuk Epistrophe, een opname uit 1957, die op dezelfde cd is uitgekomen in een septetbezetting van Monk, met onder andere drummer Art Blakey.

In dit programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopnamen van John Coltrane in combinatie met Ted Dameron en Thelonious Monk uit 1956 en 57 voor het Prestige en Jazzland label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een serie die we hebben gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan opname, onder zijn eigen naam, voor Riverside en Atlantic. Showcase is een derde album voor Riverside. In een bezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, afwisselend Dodo Coker of Sonny Clark piano, Jimmy Garrison bas en Philly Joe Jones drums en piano. De opnames zijn gemaakt op 17 en 18 november 1959 in New York. U hoort nog drie stukken, waarvan als eerste een stuk geschreven door Julian Priester, Julia. Hierin speelt de leider twee glasheldere chorussen over dit 24-maten-schema. Het volgende stuk is de standaard I'll Never Be The Same, direct gevolgd door Interpretation van de hand van tenorsaxofonist Bill Barron. Dit laatste stuk is een AABA-schema waarin de leider duidelijk een melodisch anderhalf chorus solo speelt, waarna het thema weer wordt opgepikt vanaf het B-gedeelte door de blazers.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de drummer Philly Joe Jones. Hij maakt opname voor het Riverside label en Atlantic. Voor het laatstgenoemde label maakte hij zijn beste opname onder eigen naam met een zeer goed ingespeeld quintet. Michael Downs trompet, wederom Bill Barron op tenorsax, Walter Davis piano en Paul Chambers bas. En natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Dit was een working band waarmee intens werd gerepeteerd en, zoals Philly zelf zei, the sidemen were afraid of me. Finally though Dave gained confidence and we're getting a unity. De titel van dit album is Philly Joe's Beat. Het eerste stuk is de classic Salt Peanuts. De drummer nam dat ooit eerder al op met Miles Davis in hetzelfde arrangement, maar die take, met volgens insiders en de drummer zelf zijn beste solo ooit, is nooit uitgebracht. Met deze nieuwe versie heeft hij revanche genomen. En daaropvolgend hoorde u het enorm swingende Muse Rapture van Johnny Hines, een trompetist uit Chicago die Philly voorzag van vele originals. Trompetist Michael Downs speelt hierin een geweldige solo. Het derde stuk is gebaseerd op een oud Zweeds volksliedje en kreeg later door Stan Getz de titel Dear Old Stockholm. De drummer heeft deze uitvoering al een aantal jaren eerder opgenomen toen hij nog lid was van het quintet van Miles Davis. En ook toen was de bassist Paul Chambers.

U luistert naar opname afkomstig van het album Philly Joe's Beat van Philly Joe Jones. Het is een opname die werd gemaakt op 20 mei 1960 voor Atlantic. In de bezetting hoort u Michael Downs trompet, Bill Barron tenor sax, Walter Davis piano, Paul Chambers bas en Joe Jones op drums. Dit is absoluut het meest hechte quintet dat de drummer ooit heeft geleid. Hij is in topvorm en speelt beter dan ooit samen met zijn oude teamgenoot, bassist Paul Chambers. In het volgende stuk, Two Bass Hit, spat de drive en het speelplezier van de leider eraf en dit evenaart zeer zeker diens spel in hetzelfde stuk 2 jaar daarvoor, wat werd opgenomen met Miles Davis. In het daaropvolgende Laurie, geschreven door Jimmy Garrison, speelt tenorsaxofonist Bill Barron een fantastische solo, waarbij toch wel duidelijk de invloed van John Coltrane niet valt te ontkennen. In Got to Take Another Chance, geschreven door de leider en dat verdacht veel lijkt op de akkoorden van een bekende Strayhorn-compositie, hoort u de drummer in grootse vorm. In zijn intro van 8 maten slaat hij al de melodie en speelt na de tenorsolo een drumsolo van 1 chorus waar je de klok op gelijk kunt zetten. Het programma besluit dan met That's Earl Brother, een stuk geschreven door Dizzy Gillespie, Ray Brown en Gil Fuller. Philly Joe Jones heeft nooit meer zo'n hechte groep gehad en door zijn persoonlijke problemen was hij ook eigenlijk nooit in staat om een band lang bij elkaar te houden. Begin jaren 80 had hij die problemen min of meer overwonnen en leidde nog enige tijd een in grotere bezetting, genaamd Dameronia, met muziek van componist en arrangeur Ted Dameron, die hij altijd zo heeft bewonderd. Philly Joe Jones overleed op 30 augustus 1985. De jazzwereld verloor hiermee een van zijn grootste en meest invloedrijke hardbop drummers. Als extra toegift hoort u een opname uit 1964 van Philly Joe Jones en Alvin Jones samen.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. De laatste twee stukken van het album Blues for Dracula zijn achtereenvolgens Tune Up, geschreven door Eddie Cleanhead Vincent in een razend tempo gespeeld, en Ew van Dizzy Gillespie. De invloeden van Philly Joe Jones zijn onder andere de drummers Sid Catlett en Kenny Clarke. Wat hij zelf heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het jazz-slagwerk is zonder twijfel zijn zeer muzikale gebruik van de drumrudiments. Wat de toonladders zijn voor bijvoorbeeld de melodie-instrumenten, zijn de rudiments voor de drummer. Dit kan bij veel drummers ontaarden in een technisch vertoon. Jones gebruikt ze echter als de melodische fraseringen en lijnen van een blazer. In de laatste twee stukken is dit allemaal heel goed te horen.

U hoorde opname van het album Blues for Dracula van Philly Joe Jones. Het album is opgenomen op 17 september 1958 voor Riverside. Op 4 en 11 mei 1959 ging de drummer weer de studio in voor een tweede opname onder zijn leiding. Ditmaal met een tienmansformatie. De titel van het album is Drums Around the World en de bedoeling was een opname te maken met ritmes uit verschillende landen zoals Afrika, India, Latijns-Amerika, Cuba, Amerikaans-Indiaans en de moderne hedendaagse swingende drumstijl. In wisselende samenstelling hoort u Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Feller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannibal Adderley altsax, Benny Galson tenorsax, Sahib Shivap op baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones en Jimmy Garrison contrabas en Philly Joe Jones op drums. Tot besluit van deze uitzending twee stukken van de opname van 4 mei 1959. Allereerst Blue Gwyn, een compositie en arrangement van de leider, en Stablemates van Benny Galson in een arrangement van de componist zelf. In beide stukken is de drummer in grootse vorm, muzikaal en vet swingend.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 11 september 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas, Elvin Jones, drums. De opname, gemaakt 12 juni 1964, zijn afkomstig van de cd Matador, die helaas pas in de jaren 70 werden uitgebracht op LP en alleen in Japan. Pas in de jaren 90 verscheen deze opname op cd wereldwijd. Waren de opname uitgebracht in de jaren 60, hadden deze wellicht toch bij kunnen dragen aan meer waardering voor deze bijzondere gitarist, want ze behoren absoluut tot zijn beste. De laatste twee stukken van deze cd zijn achtereenvolgens Green Jeans, gebaseerd op de akkoorden van John Coltrane's Impressions, en Bedouin, met erin een schitterende solo van drummer Elvin Jones.

U hoorde studio-opname van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 12 juni 1964. Tot besluit nog twee stukken van een studio-opname, gemaakt 11 september 1964, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd Talking About. Green speelde tijdens zijn carrière ook veel in trio-bezetting met Hammond-orgel en drums. Op deze cd hoort u met organist Larry Young en wederom drummer Elvin Jones. Waarschijnlijk wel de beste gitaar-orgel-drumcombinatie ooit. Achterin volgens Talking About JC van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein.

In ons programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, hoort u opname van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Gemaakt voor het Fontana-label 2 februari en 7 maart 1967. In de bezetting hoort u Mick Pine, piano, Ron Mathewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes zelf, tenorsax en fluit. Bij deze opname is Tubby Hayes op een absoluut hoogtepunt aangekomen in zijn carrière. Met de combinatie van meer vrijheid in gebondenheid is de saxofonist een nieuwe weg ingeslagen. De modernere opvatting van de geweldige ritmesectie heeft er duidelijk toe bijgedragen en hem geïnspireerd. Het derde stuk in deze uitzending, Trenton Place, is een wals en is een mooie feature voor Hayes' uitstekende fluitspel en de geweldige bassist Ron Mathewson. Maar vooral de bijdrage van drummer Tony Levin, toen 27 jaar oud, gaf het Tubby een enorme boost. Levin was als geen ander in staat om de razendsnelle tempi die de saxofonist aftrapte met het grootste gemak te spelen. Het volgende stuk, Second City Steamer, is hier een perfect voorbeeld van. De naam van het stuk is een ode aan de in Birmingham geboren Levin. Hij speelde in latere jaren vrij regelmatig met de helaas overleden Nederlandse pianist Rob van der Broek en de European Jazz Ensemble. Hij overleed in 2011. Hierna hoort u nog Blues in Orbit.

U hoorde studioopname voor het Fontana-label van het kwartet van tenorsaxofonist Tubby Hayes. Opgenomen 2 februari en 7 maart 1967. Tot besluit nog 2 stukken. De prachtige ballade A Dedication to Joy en het titelstuk van de cd Mexican Green. In het laatste stuk hoort u dat het kwartet de invloeden van de free jazz niet uit de weg gaat. Deze opnames zijn ook het absolute hoogtepunt in Tubby Hayes' korte carrière. Door relatieproblemen, overmatig gebruik van alcohol en heroïne, krijgt hij te kampen met ademhalingsmoeilijkheden en ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij kreeg een hartoperatie in 1970 en begon weer met optredens in 1971, maar moest weer een hartoperatie ondergaan in 1973. Helaas overleefde hij deze niet. Hij stierf 8 juni 1973 in Hammersmith, 38 jaar oud. Daarmee verloor Engeland een van de grootste tenorsaxofonisten van Europa.

0: Bij de Concertzender in dit programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het Tubby Hayes Quintet, gemaakt 17 en 18 mei 1962 in Ronnie Scott's in Londen. In de bezetting Jimmy Duker, trompet, Tubby Hayes, tenor, sopraan, sax en vibrafoon, Gordon Beck, piano, Freddie Logan, bass en Alan Ganley, drums. Tubby Hayes leidde een zeer turbulent leven, maar aan zijn saxofoonspel was daar niets van te merken. Hayes bezat naast zijn ongelooflijke muzikaliteit en gevoel voor swing ook nog een geweldige virtuositeit en timing, wat hem goed te pas kwam in de razendsnelle tempi. Een aardige bijkomstigheid is het feit dat de bassist van de groep, Freddie Logan, werd geboren in Amsterdam. Na veel te hebben gespeeld in Nederland en Duitsland, met onder andere drummer KC en daarna nog een tijd in Australië, met onder andere pianist Mike Nock, vertrok hij in 1956 naar Londen, waar hij al snel een veelgevraagde bassist werd. In 1962 trad hij toe tot het quintet van Tubby Hayes. 2 jaar later verliet hij de groep en verdween na 1966 van het Londense jazztoneel. Hij overleed in 2003. Het derde stuk in deze uitzending is weer een stuk van Richard Rodgers, getiteld The Most Beautiful Girl in the World. Gevolgd door Tubby's eigen stuk Down in the Village, waarbij hij wederom schittert op vibrafoon. Dit stuk gaat over in de zogenaamde team song met afkondiging.
1: A very pretty tune by Rodgers and Hart, which is entitled The Most Beautiful Girl in the World.

0: Dit waren live-opnamen van het Chubby Hayes Quintet, opgenomen in Roddy's Cut, 17 en 18 mei 1962 in Londen. Tot besluit nog twee stukken van deze live-opname. In the Night, in kwartetbezetting, is wederom een stuk van Hayes, waarin hij zelf ook op sopraansax speelt en wordt tot besluit gevolgd door First Eleven, een compositie van Jimmy Duker. Deze opname, die u in deze uitzending heeft beluisterd, behoren tot de beste van deze formatie. Chubby Hayes zou deze groep leiden tot 1964, waar hij een nieuw kwartet zou gaan vormen om zich muzikaal verder te ontwikkelen in de ook wat vrijere vormen van de jazz. Van dit kwartet krijgt u live opname te horen in de volgende uitzending. Als toegift dan nog een opname van Chubby Hayes met een big band uit 1961 getiteld Love Walked In.
1: I'd like to play a number on the soprano this time. This one is an original, which is entitled In the Night, and the piano introduction is played by Gordon Beck.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname voor het Emercy-label van het Tubby Hayes Quintet uit 1962 in Ronnie Scott's in Londen. Een programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

0: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Art Blakey en de Jazz Messengers, gemaakt op 15 april 1959 in Birdland, New York. In de bezetting hoort u Lee Morgan trompet, Hank Mobley tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en Art Blakey drums. De combinatie van Lee Morgan en Hank Mobley was een gouden frontlijn voor de groep. Hun timing, swing, frasering, voordracht en het gevoel voor de blues komen op deze opname zeer sterk naar voren. Beide solisten en de enorme drive en swing van de ritmesectie en de interactie met Blakey bevestigen hiermee als alle belangrijke kenmerken van de hardbop. Later hebben beide heren in diverse combinaties samen nog verschillende opnamen gemaakt. U zult ze ongetwijfeld nog wel een aantal keren tegenkomen in dit programma.
1: If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and swing. Ladies and gentlemen.

0: U hoorde live-opname van Art Blakey en The Jazz Messengers, opgenomen in Birdland op 15 april 1959 in New York. Tot besluit hoort u nog twee stukken van deze live-opname. In hetzelfde jaar, 1959, geeft deze groep in dezelfde bezetting nog een concert op het beroemde Newport Jazz Festival, waarvan de opnamen onlangs het licht zagen. Niet lang daarna komt Hank Mobley op een concert niet opdagen en wordt vervangen door tenorsaxofonist Wayne Shorter. Deze laatstgenoemde zou als componist en muzikaal leider zijn eigen stempel op de groep gaan drukken. Art Blakey en The Jazz Messengers zouden weer een nieuw tijdperk ingaan en dat krijgt u te beluisteren in deel 3.
1: Next tune we'll do, ladies and gentlemen. We sincerely hope you enjoy this little ditty by Ray Bryant, one of the brilliant pianists and composers of our city here in New York. Title of it is Chicken and Dumplings.

In dit programma heeft u geluisterd naar live-opname voor het Blue Note label van Art Blakey and the Jazz Messengers in 1959 in Birdland, New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en in het komend uur kunt u gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collective hard bop groep ontstaan in 1954 rond

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van de Jazz Messengers. En die zijn gemaakt op 23 november 1955 in Café Bohemia in New York. In de bezetting hoort u wederom Kenny Dorham trompet, Henk Mobley tenor sax, Horace Silver piano, Doc Watkins bas en Art Blakey drums.

Oh, thank you very much. We love you.

U luistert naar een live-opname van de Jazz Messengers, opgenomen in Café Bohemia op 23 november 1955 in New York dus. Tot besluit hoort u nog twee stukken van deze historische opname. In 1956 zou pianist Horace Silver de groep verlaten en nam drummer Art Blakey die groep over en krijgt het de naam Art Blakey en de Jazz Messengers, waarover in deel 2 van deze serie meer. Ze zouden niet alleen een begrip worden als groep, maar ook als een instituut waaruit zeer veel grootheden van het jazz zijn voortgekomen.

Thank you.

Thank you.

In het programma heeft u geluisterd naar live opname van de Jazz Messengers uit 1955. De opnamen werden gemaakt in Café Bohemia in New York. En dit eerste deel van de serie The Jazz Messengers werd samengesteld door Erik Ineke.

Bij Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. En vandaag deel 4, gewijd aan de Amerikaanse trombonist Frank Russolino. Hij leefde van 1926 tot 1978. Voornamelijk werkzaam aan de Amerikaanse westkust, maar vanwege zijn energieke en virtuose spel kan hij toch wel gerekend worden tot de hard bop. U hoort vandaag bijzondere opnamen uit 1973 en 1975, toen Russolino te gast was in de studio's van de NOS in Hilversum. Deze opnamen zijn extra interessant omdat hij toen werd bijgestaan door het Nederlands trio van pianist Louis van Dijk. Verder bestond dat trio uit bassist Jacques Scholz en drummer John Engels. En dit jazz

Radio heeft jarenlang in Nederland gegolden als het meest populaire in ons land, met een uitgebreid repertoire en daarnaast door talloze samenwerkingen met andere disciplines. U kunt nu luisteren naar trombonist Frank Rossellino en het trio van Louis van Dijk. Het werd in der tijd bij de NOS geproduceerd door de onvolprezen Joop de Roo, die zoveel bijzondere jazzprogramma's voor de radio heeft samengesteld. Het repertoire bestaat hier uit bekende standards en we beginnen met All the Things You Are, gevolgd door My Funny Valentine. Als derde stuk volgt daarna een blues in medium tempo.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rossellino met het Nederlands trio van pianist Louis van Dijk. We mogen hier toch wel constateren dat deze muzici van eigen bodem op deze productie niet onderdoen voor hun Amerikaanse collega's. Nog twee stukken, I Love You en Autumn Leaves. En ook hier hoort u Rossellino weer met zijn ongebreidelde techniek.

U heeft tot nu toe geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino met het Nederlandse trio van pianist Louis van Dijk. We gaan nog even door. Toen Rosolino midden jaren 70 in Nederland was, heeft hij ook studio-opnamen gemaakt met het Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linden. We horen nu dit grote ensemble met strijkers en Frank Rosolino in de hoofdrol in Violets. Deze geweldige trombonist zou overigens, tot ieders verdriet, eind 1978 zelfmoord plegen. Hij was toen pas 52 jaar oud. De redenen voor zijn daad zijn nooit duidelijk geworden.